0: Oui.
1: En dat zijn we pas die nu gaat ik weet je.
0: En ook laatst wat ik laat wat je niet ziet daar.
2: 91.1 FM.
0: Why?
3: 91.1 FM.
4: Good. Jones up!
5: Boom! Jones! Great rebound!
3: Hulk Radio.

Jess is, Jess leeft, gebeurt, beweegt. Jess neemt, Jess geeft, Jess weet, Jess spreekt. Jess doet, Jess laat, Jess komt, Jess gaat. Uniek muziek, van vlees en bloed. Jess waagt, Jess wint, breekt baan, verlicht. Vernieuwd, verjongt, Jess vlamt, Jess vonkt. Jess brandt, Jess wonkt, Jess staat, Jess valt. Is overal, ontroerd, verwarmd, grijpt bij de keel. Jess knettert, knalt, ontketend, heerst. Jess heelt, Jess zuivert, lichaam, geest. Jess swingt, Jess vecht, is waar, is echt. Geen loze kreet, geen leeg gebaar. Jess werkt, versterkt, ontwapend, toont. Jess laaft, Jess loont, is water, brood. Jess lacht, Jess huilt, Jess in, Jess uit. Legt bloot, daagt uit, Jess kookt, Jess bruist. Jess troost, Jess bijt, Jess bloed, heeft scheid. Is zwart, is wit, is rood, niet grijs. Jess vloekt, Jess moet, verbroedert, zoekt. Jess vindt, Jess wijs, Jess schokt, Jess ijs. Jess hoog, Jess laag, Jess voor, Jess na. Jess rookt, Jess jaagt, is eigen baas. Vereend, verzoend, begeesterd, woedt, bevrijd, bewijst, begrijpt, vervoert. Jess spreidt, Jess sluit, bezielt, verrijkt. Geeft hoop, verblijdt, Jess schittert, glans. Jess flitst, Jess danst, verhit, zweet op, bemint, verleidt. Jess roept, Jess voelt, Jess groeit, Jess bloeit. Jess blaakt, Jess blijkt, betoverd, geilt. Jess ademt, zweet, Jess fluistert, schreeuwt. Ontmaskert, snijdt, Jess kwijt, Jess sluit. Jess slijpt, Jess spuit, Jess springt, Jess dwingt. Jess lonkt, Jess blinkt, Jess vraagt, Jess raakt. Verlost, verbaasd, dit feest verklaart. Is bitter, zoet, is hot, is cool. Jess eilt, vooruit, voorbij, ver weg, dichtbij, paraat, bereid, op weg, altijd. Jess was, Jess is, Jess blijft.

0: forced to do some, because ik didn't, dat dan, de zorg ik doet dan, de zuurziet doet, schikken, dan klok stoes, geet ik de klaar rond, de gelijk. Gelijk doet als je dan stemst dat dus, dat is het zo beter. Ook het ik niet lang het maalt ook, dat is het zo beter. Want ik geen stemmen, zodat ik het goed zou zijn, dat is het beter. Stemmen goed zou zijn, dat is het beter. Kwaag, zodat ik het goed zou. Why we can't just get caught standing, cough. The child out, the cough dies. The boot is out, and the scheme to neck dies. Get ik ben een goede kritiek die nu schimt en ik denk dat het die schimmen er dan goed zijn als dat die nu schimt en ik denk ik kon daarom daarom denk die nu schimt en ik heb het denk dat zei geen schilders ik krijg er dan. Then the clock, the dad's day day. And the team's day old, then the quiz, I'm not sure. Kachlas out and clacked. Which meant it upset I, and I came in my throat. After a while it's day. It came stood. Upstood the tassy desk him. Kachlas out and clacked. Ik weet het programma te moed salut dag, dit lamste dag. Als op Suis kunt u de getuigen als de nuklaag, dit spoor dag. Achter het eigen lijst is geweest, twee subtitels dat recht deed. De sport eigen. Geen stoot. Schoon je hem de moeds doet, dat de trompstad. Maar ik zei het in de klaar. Als ik het dus goed ik krijg, dat is in het. Nu zag dat zo te zijn een goed laag te geven, dus eilst. Ach, doet het al om zo te zeggen, je wist gewoon niet moet zo te dat deed hij. Ik heb het schermst doet, spraam, maar kwalzaam die moet zo te zeggen. Dat is dan moest hij gaan. Want hij is het reis. Kachelers het dan ook klaagd. Kwalis goed ik dacht dat het ooit is dat ik klaagd dat ik glad. Zo maag is het reis. De kwalis reis is toch zo. Het is toch reis. Het is dat steeds reis. I could do the cake size at two worlds. Slate don't go to keep the man's twigs at the ice. And two worlds are dead again. Though I need to meme to get less with the game milk. I could do the cake through the ice and I was cussing to the There's a two words. It's who you could expect and it's not as cause he lies. And next go to the desk again. Ach, and next is that the same stuff. Next is that the kick back in mid. Kan het goed ik zie is geen man het eigen van niks je pak ze dan nast. Ah maar zei ik het dat die moet zit goed ik het al de manst. Hij is geen naaste manst het dat dan nast. Ach hij doet de kijk dit zich pak met. Ik kijk naar het eerste gek die dag. Kwaan het goed dag waar. Kwaan het. En ik zal het dan een scheem dat geen gezicht is, maar ik mis het gezicht op de eerste te kunnen omgeten. En dat zei ik hem, kwaan het. Yeah. Hier zijn ze op zes geld. En waar je te mist echt in nest is, is er dus maar gemist en er schijmt het. Is toch moeilijk is goed, ik dacht, je schema. Is toch moeilijk is er zo luid. Ach, en ik schiet zich een gist, dat het nu schijmt dat ik zich wist, maar ik mist. Kijk, ik moet ik de kijk deed, zich wist, maar ik mist. Was in mijn zulk goed eigen, zoals ik naam geef, maar hij zei dat het niet is. De mens, staan ze in de stukken geeft goed geld. Ik zie pijnig is dat een schimde dat ik maar ik nu de kool is te de koolum is het koolum is gema. En dat zei ik hem, moest ik hem eens. Dan is hem dat je opgeweinig is. Opgeweinig is het. Maar zo is opgeweinig is. Schoot, je kracht. Als dat het. Als het goed zoet is, dat is een beetje schoot, dat is goed, zo goed ligt. Nu zie je, Daylight. That's all I know now. I'm more chilled than a bitch. Zang cook stays. I miss myself and the hot. I hold kitchens my host to get them at the last. I try to think that all things my host to get them at the last. Get swords to it.
1: Why?
2: I don't sign up for the new Hulk video.
1: I like what took the new Simus to Tom Tauta to look for us.
3: 91.1 FM.
1: Why?
4: I have firstvoices.com queued up. I am here in nature environment. Weather. Altois. Weather.
1: Dala.
4: Oh. Altois. Altois. Weather. Tide. Half.
5: Anukalikots.
4: Anukalikots. Kind of a half tide.
5: Anukalikots.
4: Anukalikots. This refers to when the tide is halfway between its highest and lowest points. Anukalikots.
5: Anukalikots.
4: Anukalikots.
5: Anukalikots.
4: Anukalikots. Mid-tide or half-tide. Whirlpool. Whirlpool.
5: Anukitsam.
4: Anukitsam.
5: Anukitsam.
4: Anukitsam. Whirlpool.
5: Anukitsam. Anukitsam.
4: Anukitsam. Anukitsam. And that TS is popped. Tss. Anukitsam. Anukitsam.
5: Anukitsam.
4: That is a whirlpool, like as in the river. Here is a water eddy.
5: Anukitsamir. Anukitsamir.
4: Anukitsamir.
5: Anukitsamir.
4: Anukitsamir. This refers to the swirling that water does under certain conditions, like in the wake of a boat or passing by a rock.
5: Anukitsamir.
4: Anukitsamir. Anukitsam. Anukitsam is a whirlpool, and I believe that ioch is kind of like a mixing or stirring.
5: Anukitsamir.
4: Anukitsamir. Water eddy.
5: Anukitsamir.
4: A water eddy, a back eddy type of a thinamadzig, you know what I mean? Here is low tide.
5: Anutakenam.
4: Anutakenam.
5: Anutakenam.
4: Anutakenam.
5: Anutakenam.
4: Anutakenam. Low tide. You might recognize a word in the middle there. Takan. To arrive.
5: Anutakenam.
4: Anutakenam. And this is low tide. And the way I have to flop my brain around to make sense of this one is it's kind of like the tide flats are arriving. Anutakenam. The word arrive in there.
5: Anutakenam.
4: Anutakenam. Low tide. Low tide. River. River. Do you know it now? Anahom. Anahom. Anahom. River. Anahom. It may be a little river or a creek. How would you say that? Anahomi. Anahomi.
5: Anahomi.
4: Anahomi.
5: Anahomi.
4: Anahomi. So you hear Anahom in there, and it has a duplicate. Some words will reduplicate at the beginning.
5: Anahomi.
4: Anahomi. And that E on the end makes it a little or small.
5: Anahomi.
4: Anahomi. A creek or a stream. Bottom of the water.
5: A circle.
4: Bottom as in the bottom of the water.
5: A circle.
4: When you can see the bottom from where you are standing.
5: A circle.
4: A circle. A-S-A-Q-W apostrophe S. A circle.
5: A circle.
4: A circle. That is a fun one. The popped Q-W. kind of back of your throat, using your gargle, your gargling muscles.
5: Asakus.
4: Asakus. Asakus. The bottom, as when you can see the bottom of the water. Where you're standing, like a lake or something, you can see the bottom. Waterfall. Beautiful. Love waterfalls. Waterfall.
3: Astal.
4: Astal.
3: Astal.
4: Astal.
3: Astal.
4: Astal.
3: Astal.
4: Astal. Waterfall. Astal. Waterfall. Beautiful. Beautiful, beautiful. Ice. How do you say
6: hum.
4: Ice? Oh, there it is. Ice.
6: Hum.
4: Hum.
6: Hum.
4: Hum.
6: Hum.
4: Hum. That is ice. Hum. Hum. Ice. Water. Or a well, like a spring. Hnash. Hnash. Hnash. Water. Or like a spring. A rock slide.
7: Ikulst.
4: Ikulst.
7: Ikulst.
4: Ikulst.
7: Ikulst.
4: Ikulst.
7: Ikulst.
4: Rock slide. Ikulst.
7: Ikulst.
4: Ikulst. Ikulst.
7: Ikulst.
4: That's spelled E, the letter I in English. E, qua, the KW apostrophe, la, sa, ta. I, KW apostrophe, LST. Rock slide.
7: Ikulst.
4: Ikulst. Ikulst. Rock slide. Beautiful. Learning our language here together. I am learning this with you as we go. Standing up.
7: Islam.
4: Islam.
7: Islam.
4: Islam. Islam. Standing up or steep, it says. Shore.
5: Kutlot.
4: Kutlot.
5: Kutlot.
4: Kutlot. The beach or the shore.
5: Kutlot.
4: Kutlot. And there are a few nature and environment words here on firstvoices.com in the Nuchalk section. If you want to check that out on your very own, feel free anytime, anywhere you have internet, firstvoices.com. Get into the Nuchalk section. All sorts of ways there to learn. There's games, categories of words, there's stories and songs, all sorts of things to check it on out. Firstvoices.com.
1: Why?
2: And the sign up of the Nuchalk radio.
1: Last 91.1
8: FM.
1: Where?